iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

was mooi geweest. Verlangde nog eens naar degene die ze zo lang had gemist.

In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Dit is Crossroads Country Radio.

0: Hey, we're the Roys. I'm Lee.
1: And I'm Elaine. For our music and more beautiful bluegrass music,
0: Crossroads Country Radio is the place to be.
2: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
3: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
2: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Hey, we're Lance and Lee from Nashville, Tennessee.
1: For the best country music, Crossroads Country Radio is your station.
2: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
3: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
2: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.
4: Is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio. I can still

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Jack.
1: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetter.
0: Van Sander en Mooi.
2: Dit is Wim Poolsing.
3: Hi, this is Ashley Robertson.
4: Amber Joanne.
5: Mijn naam is Joris Schepers.
6: Hello, this is Pam McBeth.
7: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
4: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
8: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
7: Ja. Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
9: Hey, ik ben Dwayne Verheijden. Ook voor Tex-Mex Muziek ben u bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.

0: four, three, two, one.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

Ja, dan ga je zo naar je werk toe. En dan loop je in een t-shirtje. Is het tussen de 20 en de 25 graden. En dan een dag of twee later heb je gewoon je winterjas aan. Ik zeg een welgemeend goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe Country Moods. Drie uurtjes feel good country muziek. We gaan weer alle kanten op. En ja, we openden, zoals u gehoord heeft, met Creedence Clearwater Revival. Have you seen that rain? Of have you ever seen that rain? Ja. Nou, er is inmiddels al heel wat gevallen. En er komt natuurlijk nog meer aan. Maar we krijgen nog even hoe zeg je dat? Een opwelling, zeg maar. De aankomende drie dagen is er wat minder regen, wat meer zon. Maar goed, over het weer gaan we het rond de klok van 10:30 hebben. Dan praat ik u helemaal bij. Het is nu even tijd voor muziek. Genoeg muziek uitgekozen. We zijn een beetje aan de, zeg maar aan de nieuwe kant blijven hangen. Hier en daar ook een oudje. En natuurlijk de maandartiesten. Dat is Miranda Lambert. Van haar hoort u ieder uur een nummer. Dan moet ik bijzeggen, Miranda Lambert heeft net een nieuw album uit. Daar draai ik twee nummers van. En ik heb op dit moment nog geen dubbeldraai. Wellicht ontstaat er een. Maar... En we hebben natuurlijk rond 10:30 na de weersverwachtingen de drie liedjes met één overeenkomst. De inzending van Han Kreeftenberg. Maar ja, en als u iets wil horen, dan weet u de weg. Moet u even een verzoekje aanvragen. Kan via de WhatsApp, kan via het contactformulier. En het kan natuurlijk via de reguliere verzoeklijst. Dus u bent van harte uitgenodigd. En een nummer wat mij zojuist via WhatsApp onder ogen kwam, is een nummer van Gretchen Wilson. If I could do it all again.

0: coming back.
1: En toen was hij ook zo afgelopen. Ja, dat kan gebeuren. U hoorde de Fatland Calvary met Never Coming Back. Komt af van een onlangs verschenen album Country Hits. Ik kreeg in de mailbox, waar mijn programma's in binnenkomen, een mailtje van Johan. Ik hoop dat je aan het luisteren bent, Johan. Eén, is het niet de bedoeling dat jij je verzoekjes naar dit e-mailadres stuurt? Want het gevolg is dat het mailtje is geblokkeerd. Dus ik kan al jouw verzoekjes niet zien. Alleen de ene die jij aan je vader hebt of voor je vader hebt aangevraagd, die zal ik voor je draaien. Mocht je zitten te luisteren, dan moet je gewoon je verzoekje sturen naar info@crossroadscountryradio.nl. In ieder geval herdenk jij je vader, die inmiddels alweer even bij je weg is. En bovenaan het hemel is en op ons neerkijkt en uiteraard ook van de mooie country muziek geniet die jij aanvraagt. En heel toepasselijk vraag jij het nummer Always On My Mind aan, dat je altijd aan jouw papa denkt. En je laat het uitvoeren door Grant, David Grant, die ook aan het hemel is. Misschien komen ze elkaar wel tegen. En zijn vrouw Julie Forsythe, oftewel Grant en Forsythe.

Zo. En die was afgelopen. Deze Back in Claim van Miranda Lambert. Breng ons bij een ander nummer. Een nummer welke door vele artiesten is vertolkt. En nou zit ik me te bedenken van wie dit nou origineel is. Ik heb hem in mijn jongere jaren leren kennen van Tom Jones. En het is misschien wel een van zijn allergrootste hits. Maar ik ga toch eens even kijken wat de geschiedenis is van dit prachtige nummer. Kijk, daar komt wat aan het licht. Ik ga namelijk Kenny Rogers draaien, want ik hoorde hem van de week voorbij komen met zijn uitvoering van de Green Green Grass of Home. Is geschreven door Cloud Curry Putman Jr. en voor het eerst opgenomen door de Amerikaanse zanger Johnny Darrell als zijn debuutsingle in 1965. Het is een country nummer dat populair werd gemaakt door Porter Wagoner datzelfde jaar, toen het nummer 4 bereikte in de country hitlijsten. Het werd ook opgenomen door Jerry Lee Lewis, die het opnam op zijn album Country Songs for City Folks. Later heruitgegeven als All Country. En natuurlijk The Wells, of de Welse zanger Tom Jones, leerde het nummer van Lewis. En zijn versie werd in 1966 een nummer 1 hit in verschillende landen. Nou, dat is de geschiedenis van de Green Green Grass

Ja, hallo de Faith Hill. En Faith Hill natuurlijk. Getrouwd met die andere country, Kenny Chesney, ja. Daarvoor Kenny Rogers met The Green Green Grass of Home. En ik kan u vertellen, dit hoor je niet, hè, op Jolene Country Radio of een Nashville. Daar durf ik beide handen voor in het vuur te steken. En ja, doet me deugd dat u als luisteraar van Crossroads Country Radio ons niet in de steek laat. Want ik zie dat er weer goed geluisterd wordt. Dus mijn hartelijke dank daarvoor. En ja, bij ons wordt de oudere country muziek zeker niet vergeten. Of de volgende artiest daaronder valt, dat valt een beetje te betwijfelen. Eigenlijk is het geen countryzanger. Al heeft hij enorm veel country in zijn repertoire zitten. Omdat het een entertainer poeg zang is. Afkomstig uit Engeland, zijn naam Daniel O'Donnell. Daar staan een aantal nummers van in de lijndanslijst. Want daar wordt dan weer een dansje opgeschreven. En zo kan dat tijdens een programma ook voorbij komen. Ik heb hem hier klaarstaan op verzoek van Jan, hè, met Sealed with a Kiss.

0: onder het genot van een lekker ontbijt en een bakje koffie naar heerlijke country muziek luisteren. Dit is Country Moods met André van Overhagen.
1: Goedemorgen.
2: Dearly beloved, we're gathered here

Ja, maakte ik toch even een stomme fout net. Ik ga het u uitleggen, want ik had het net over Faith Hill. En volgens mij heb ik de verkeerde man aan Faith gekoppeld. Dan krijg je weer herrie op de prairie. Dat kan je natuurlijk niet hebben, maar Faith is natuurlijk al jaren getrouwd met Tim McGraw. Dus dat even recht gezet hebbende. Hoorde u Waylon, At Least I've Got Your Memory. En Waylon is sinds begin oktober weer begonnen met het vervolg van zijn Time Jumper concerten. Theatertour, om het zo maar te zeggen. En voor de mensen die nu gaan, kunnen ze het tijdens de concerten de cd of vinylalbum kopen van het album. Dus u bent van harte uitgenodigd. Nou, voor de data zou ik zeggen, ga even naar de website van Waylon. Ik weet dat hij 30 oktober in Zutphen is hier. En we zijn weer van de partij. Ja, we mogen hem weer gaan aanschouwen. Zeker de moeite waard om hem voor de derde of vierde keer te gaan bekijken. Want het is echt een fantastische show. Nou, inmiddels is het mailtje van Johan ook binnengekomen. Wat zeg ik? Wel drie keer. En of ik aan alle nummers toekom, dat durf ik niet te zeggen, Johan. Maar in ieder geval, deze ga ik draaien. Voor jouw broer Ronnie, een echte PSV-supporter. Hij blijft altijd zijn voetbalclub trouw. Ja, als dat eenmaal in het bloed zit. En dan ga jij een som aanvragen. Daar zit wel een randje aan, Johan. Want de song is natuurlijk ook vertolkt door Lee Towers. En dat was een clublied voor Feyenoord. Nou, maar ja, het is jouw verzoek. Ik ga hem draaien. Hier is Johnny Cash met You Never Walk Alone.

0: Ja, je kan je haast niet voorstellen dat dit alweer uit 2009 dateert. Ja, lieve mensen, 17 jaar geleden. Wat gaat de tijd snel. Daar is nog een Nederlandse variant op gemaakt. Althans, een Nederlandse tekst opgeschreven door Edwin Evers. En dat heeft hij later nog vertolkt met Glennis Grace. En als u naar de klok kijkt, is het de hoogste tijd voor...
1: Pieper de Piep, welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Nou, dat ga ik u vertellen. Wij gaan naar 8 oktober. Pete Drake en Suzanne Ray. We gaan naar 9 oktober. Scotty McCreery. 10 oktober. George Dearborn. Of Dearborn en John Prine. Tania Tucker. 11 oktober. Dottie West, Gene Watson. Joe Rucker en Paulette Carlson. We gaan naar 12 oktober Shane McNulty. 13 oktober Anita Kerr, Lise G. Dalton, Mary Osmond en Red Atkins. En 14 oktober dan hebben we nog Kenny Roberts. Niet Kenny Rogers, maar Kenny Roberts. En Melba Montgomery. Ik ga er een draaien van Scotty McCreery. En deze kwam ik tegen op het Spotify-lijstje van mijn lief, van mijn Wendy. Hier is It Matters to Her.

en Bellis. Ja, en over Bellis heb ik wel wat te vertellen. Ja, volgend jaar, maart, dan gaat het gebeuren. Want dan komt de Country to Country weer naar Nederland. En wel naar Rotterdam. En dat gaat gebeuren op 5 en 6 maart 2027. RTM Stage Rotterdam. Met een line-up als Ashley McBride, Jelly Roll, Cooper Allen, Dasha, Carter Fate, Emily Ann Roberts, Blake Whiten, Cassius Culpepper, Mac Geiger, Drew Beldridge, Beck O'Malley. Ik zie hier Bellis, die hebben net gedraaid. Chandler Walters en Colin Lins. Colin Lins, ja, timmert ook aardig aan de weg. Graylon James, Lacey Kate Booth, Late Night Thoughts, dus een duo, en Owen Riegling. Dat zijn de artiesten welke naar Rotterdam komen op 5 en 6 maart. Carter Fate gaan we straks nog even wat van draaien. En ja, mag u ondergedompeld willen worden in een country feeling, dan is dat natuurlijk een plek. Maar voor het zover is, hebben wij natuurlijk ook mijn feestje nog. Hè? En dat is in het laatste weekend van januari. Want dan hebben wij op 23 en 24 januari... Ik moet even kijken, want ik ga nu ook twijfelen. Maar in ieder geval, ik zou gewoon naar de website gaan. De 30ste editie van de Western Experience. En dat belooft weer een feestje te worden. En er zijn al wat artiesten voor uitgenodigd. En ga daarvoor voor de line-up naar www.westernexperience.com. En we gaan terug naar Nederland. Op verzoek van Jan Eg draaien we Hildevos samen met Dick van Altena in Close to the Fire.

0: prachtig om zo de liefde van je leven te bezingen. Ze straalt naar de sterren, de manier waarop ze schittert verbrandt de nacht. De manier waarop ze de dageraad verlicht. Ze is als een diamant, dat zweer ik. Dus nuchter en perfect in de diepte, totaal onbewust dus. Ze loopt een kamer binnen en zet elk hoofd op een dubbeltje. Ze zou iets te verliezen hebben. Ze is niet zoals je ooit zult vinden. Ze is zo prachtig, mooi, zo mooi als maar kan. En ik kan het niet geloven, want ze is van mij. Dat is een beetje beknopt. De titel, of in ieder geval de tekst van de song van Drake Milligan. Wij gaan een verzoekje draaien uit het lijstje van Johan. En dat gaan we doen voor zijn moeder. Die zichzelf wel vermaakt in het zorginstelling in Volkel. Ze doet spelletjes en eet samen met de andere mensen in het verzorgingshuis. En mam, ik ben trots op je. Dat doe je allemaal goed. En voor zijn moeder heeft Johan aangevraagd Vince Gill met Sometimes. En dat is terug te vinden op dat prachtige album wat onlangs uitgekomen is. 50 Years From Home. En dan de Second Hand Smoke.
1: I wrote the Orange Blossom Special

Heerlijke stem, die man. James Entveld hoorde hier met Love Calls. Ja, de liefde roept. En dat is bij het volgende nummer ook zo. En is best wel heel, heel typisch. Op een of andere manier... Zit er iets tussen Jan en mij. Niet iets van liefde, maar... Ja, ik heb het over Jan Her, want die vraagt weer een prachtig nummer aan. Maar ik ga het uitleggen. Vaak heb ik of een nummer in de lijst staan. En dan komt Jan met dezelfde artiest. Of hebben we hetzelfde nummer. Of... En in dit geval vraagt hij Dr. Hoek aan met A Little Bit More. Nou, is voor mij een guilty pleasure. En Dr. Hoek, ik zou je vertellen, ik heb van de week heb ik twee albums gekocht via online. Die liggen nu in de container op mijn werk, want die werd dus een dag te laat bezorgd. Maar dat zijn twee albums van Dr. Hoek. En op een van die albums staat A Little Bit More. Ja, en zij zijn van origine een country band. En het begon eigenlijk... Vorige week al met Storms Never Last. Dat staat weer op een ander album. Dus van het een kwam het ander. En eigenlijk voor volgens mij 7 euro en een beetje verzendkosten... had ik twee albums erbij van Dr. Hoek. Nou, we gaan hem maar draaien. Hier is A Little Bit More.

de tweede van Miranda Lambert komt af van haar nieuwe album. Het album Crisco is pas uitgekomen, To Everything. En daar kan ik mijn verzoekje, mijn eigen persoonlijke verzoekje voor mijn eigen Wendy achteraan draaien natuurlijk. Want van To Everything gaan we naar Your Everything. Speciaal voor mijn lief heb ik Keith Urban aangevraagd. Hier is Your Everything.

0: Ja, prachtige song van Dwight Yoakam samen met Sheryl Crow. Please, baby, don't go.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Vandaag heeft het noorden met flink wat buien te maken, terwijl de zuidelijke helft vriendelijke weer heeft. Het is aan de frisse kant met 11 tot 15 graden. De komende dagen wordt het zachter en krijgt de zon meer ruimte. Dinsdag moeten we wel rekening houden met enkele buien. Ja, vanmiddag houdt de noordelijke helft het te maken met buien, al worden ze naarmate de middag vordert wel minder intensief. Verder neemt de wind hier langzamerhand iets af. Na matig tot vrij krachtig in het zuiden is het vaker droog dan in het noorden. En zijn

periode met zon en stapelwolken. De maxima variëren tussen de 11 en de 15 graden. Vanavond zijn er minder buien dan overdag, maar een enkele exemplaar blijft nog wel mogelijk. Verder zijn de brede opklaringen in zak. De westelijke wind verder af naar 1 tot 2 Beaufort. Het koelt daarbij overigens wel snel af. Halverwege de avond ligt het kwik tussen de 9 en de 12 graden. We slaan de maandag over. We gaan van de dinsdag naar de donderdag toe. Dinsdag komt er verspreid over het land tot een enkele lichte bui of lichte regen. Hierbij heeft de bewolking de overhand en waait het er een matige tot soms vrij krachtige zuidwestelijke wind. In de avond passeert er mogelijk een intensiever bandje met regen, waarna de wind draait naar het westen. Koud wordt het overigens zeker niet, want het kwik stijgt naar 16 graden in het oosten tot 20 graden in het westen. Tijdens de nacht van dinsdag naar woensdag klaart het vanuit het westen breed op, want woensdag kunnen we genieten van een prachtige herfstdag. Het blijft de gehele dag droog. En met flink wat zon en stapelwolken. Bij weinig wind wordt het 17 tot 19 graden. Ter vergelijking, normaal is het overdag rond de 15, 16 graden. Donderdag wordt het met maximaal 18 graden in het noorden en lokaal zelfs 21 graden in het zuiden, nog wat zachter dan de voorgaande dagen. Ook dan blijft het droog met geregeld zon en wolkenvelden. De wind is overwegend matig uit het zuiden tot zuidwesten. Vrijdag lijkt het tijdelijk te veranderen. Vrijdag lijkt een natte dag te worden, maar hoeveel neerslag er valt is nog onzeker. Vanaf volgend weekend lijken de neerslagkansen vervolgens weer kleiner te worden en breekt waarschijnlijk een rustige herfstperiode aan. Onder de rustige omstandigheden kan er makkelijk mist ontstaan, want de temperatuur doet momenteel nog vrij onzeker. Maar waarschijnlijk blijft het kwik op een normaal niveau van zo'n 14 graden. De nachten lijken in de loop van volgende week wat kouder te gaan verlopen. Nou, zo bent u weer helemaal bij voor de hele week. En is ook precies binnen mijn muziekje. Ja, dan wordt het tijd naar de weersverwachtingen. Naar die drie nummers met één overeenkomst. Hallo André, deze keer drie songs over zangers die hen beïnvloed hebben. Een eerbetoon aan een zanger die overleden, aan zangers die overleden zijn en die ze bewonderen. Zo gaan we het eerst luisteren naar Brooks & Dunn met Johnny Cash Junkie. Buck Owens Freak, uitgebracht oktober 2007 op het album Cowboy Town. Johnny Cash overleden op 12 september 2003 op 71-jarige leeftijd. Buck Owens op 25 maart 2006 op 76-jarige leeftijd. Op de tweede plaats gaan wij draaien Jerry Gilgore met Hack. Uitgebracht 2008 op het album Loaded and Empty. Merle Haggard overleed op 6 april 2016 op 79-jarige leeftijd. En als laatste draaien we Alan Jackson met I Just Paying Possum. Uitgebracht in mei 1991 op het album Don't Rock the Jukebox. Gastoptreden bij Just Paying Possum van George Jones. En George Jones overleed op 26 april 2013 op een leeftijd van 81 jaar. Dat zijn de drie nummers met één overeenkomst.

Baby Hold On. U hoorde de Chicks. Ja, dat is een verhaal, want dit, moet ik even goed kijken, komt af van hun 20ste verjaardag van het album Talking the Long Way. Ja, de Chicks. De Chicks is een Amerikaanse vrouwelijke country trio bestaande uit Emily Irwin, Marty Irwin en Natalie Maines. Tot 2020 heette de band de Dixie Chicks. En de Dixie Chicks werden opgericht in 1989 in Dallas door de zusters Marty en Emily en Laura Lynch en Robin Lynch Macy. Hun muziekstijl was bluegrass en ze brachten hun eerste cd uit in 1990. Thanks Heaven for Dill Evans. In 1992 verliet Robin Lynch Macy de band om een solo carrière na te streven. En Laura Lynch werd in 1995 vervangen door zangeres Natalie Maines. Hun vierde album Wide Open Spaces, de eerste met Maines als zangeres, verkocht 12 miljoen exemplaren in de Verenigde Staten. In maart 2003 zei Natalie Maines, die uit Texas komt, tijdens een concert in Londen, dat ze zich schaamde dat president van de Verenigde Staten, president Bush, ook uit Texas kwam. Deze opmerking viel aan de vooravond van de Irak-oorlog in verkeerde aarde op de conservatieve zuidelijke fans die dat beledigend vonden dat Maines de president in het buitenland had bekritiseerd. Hierop volgde een boycott van hun muziek in de Verenigde Staten. Ook de beroemde zanger Pat Boone toonde zijn verontwaardiging voor een anti-Bush houding van de Dixie Chicks. Nou, dat heeft heel wat voeten in aarde gehad. Goed, verzoekje van Johan gaan we draaien. Glenn Frey met Go Home voor ome Tien, die niet meer auto mag rijden en nu met een scootmobiel door het leven moet gaan. Maar daarmee kan hij wel naar de diploma-uitreiking van zijn kleindochter.

Ja, Carter Faith hoorde u hier samen met White Flores. En zoals ik al eerder aangegeven heb, staat Carter Faith tijdens het Country to Country Festival op 5 en 6 maart 2027. Als ik me niet vergis in Ahoy Rotterdam. Dat hoorde ik eruit voor Oom Tien, Glenn Frey met Let's Go. Of Let's Go Home. En we doen het nog een keertje over, met z'n allen. Met de Mavericks. Hier is All Over Again.

prachtige song. En daar is ook een prachtige dans op geschreven. Op deze Ticket to Heaven van Dire Straits. En ja, Wendy, je had het goed. Je hoorde Mark Knopfler. Ja, Mark heeft zich zeker in de country scene ook bewogen. Heeft een prachtig album uitgebracht met Emmylou Harris. Maar ook met Chet Atkins. Daar, ja, daar staan prachtige werken op. Maar van het verleden gaan we naar het heden. Want we gaan naar Riley Green. Die heeft op zijn recente album That's Just Me, onlangs uitgekomen, heeft hij een prachtig duet opstaan met Hannah McFarland. Hier is Go Again.

Leuk, hè? Een beetje een vreemde eend in de bijt, deze Josh Tatoffi. Met zijn uitvoering van Blue, Baby Blue. En dat komt af van zijn Panilio Country album, wat onlangs uitgekomen is. Josh Tatoffi, of Tatoffi, zeg maar, what's in the name? Gaan we voor deze uitzending naar de derde en tevens laatste van Miranda Lambert als maandartiest. En op haar onlangs verschenen album heeft Miranda een cover staan met de titel I'll Have to Say I Love You in a Song. En dat is een song van Jim Cross, door hem ook ooit geschreven en uitgebracht. Of opgenomen in 1973, uitgebracht in maart 1974. En Miranda was door dat nummer geïnspireerd en dacht, ik ga hem op mijn album zetten, op mijn nieuwe album Crisco. Dus hier Miranda Lambert met I'll Have to Say I Love You in a Song.

0: prachtig. Michael Martin Murphy met de I'm Gonna Miss You Girl. Wat een heerlijk nummer is dit ook, hè? Ja, dan heb ik nog een verzoekje van Johan in de lijst staan. En dat verzoekje dat is voor schoonzus Willy. Die zorgt voor haar man Ronnie en de kinderen Aaron en Killian. Eén zorgzame supervrouw. En dan zie ik zo op mijn metertje weer het aantal luisteraars wat naar dit programma aan het luisteren is. Dit nummer draag ik ook aan jullie op. Jullie die zo trouw zijn en trouw luisteren in ieder geval iedere zondag naar Country Moods. Want de muziek verbindt. De muziek bouwt een brug tussen jullie hart en mijn hart. Lies, van jullie radiopresentator. Hier zijn de Judds, de live-uitvoering van Love Can Build a Bridge.
1: I'm Ashley Judd. Welcome to your New Year's Eve bash. We've come together for a joyous and historic occasion on this, an eve that actually concludes a whole millennium. But for every ending, you must remember there is a new beginning. Speaking of endings, I was sitting in the audience amongst you 8 years ago at the Judd's farewell concert, and I must say that my heart was rather broken. We were all dreadfully aware that Mother could die from her disease, uncertain of what the future held for my beloved sister, and sad that the wonderful music had been silenced. Since that time, I'm sure so much has happened with you.

de nieuwe single van Kenny Chesney. En ja, ik koppelde hem nog vandaag aan Faith Hill. Maar ja, dat zal Tim McGraw vast niet goed vinden, Kenny. Sorry. Maar een mooie single, Carry On. En dit is de nieuwe single van Elizabeth Hope. Zij komt uit de stal van Neo Music. En haar nieuwe single heet Ride the Mouse.

0: Jan Rex zit in het hoekje van Daniel O'Donnell. U hoorde hem hier nog een keer voor de tweede keer op aanvraag, op verzoek van Jan Heg met Four in the Morning. Ik weet niet, het zijn van die regenachtige dagen, de herfst treedt in. Maar ik zal u eens wat vertellen, of er wordt wat aan me gevraagd, denk ik.
1: Zeg André, over hoeveel dagen is het kerst?
0: Nou, dat zal ik u precies zeggen. Dat is vandaag over 75 dagen. En zit u woensdag naar de herhaling te luisteren van dit programma, dan is het nog maar

donkerbruine stem van Josh Turner. Met de ja, mooie fluwelen stem van Trisha Yearwood in Another Try. En dit is een van de laatste van Mackenzie Carpenter. Kinda Want Your Man.

mooi hoor. Mackenzie Carpenter, Kind of Want Your Man. Brengt ons aan het einde van dit programma. Want ik ga u verlaten. Het is weer mooi geweest voor deze zondag. Mocht u de helft van het programma gemist hebben, dan kunt u natuurlijk woensdag nog een keer luisteren tussen 9 en 12 uur. En wil u het programma op uw eigen moment een keer terugluisteren, stuur me dan een mailtje. Dan kan ik hem u als mp3-bestand opsturen. Pardon. Ik rest mij u een fijne week te wensen. En blijf gezond, blijf lief voor elkaar. En ik ga er met een prachtige boodschap uit. When love comes around again. Oftewel, de liefde voor de muziek, de liefde voor elkaar. Fijne zondag nog, fijne woensdag nog, fijne week nog. Tot de volgende. Hier is George Strait. Ik zei het al, met When Love Comes Around Again. Dag hoor.

0: ben Danielle.
1: En ik ben Marijke.
2: En samen zijn wij Change of Key.
0: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
1: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
3: Op de juiste plaats.
4: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: The good news is we're back with more of the hottest country.
1: My favorite music.
2: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
3: Hey, this is Lauren Elena.
4: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
0: They all live in our house.
5: This is the station for country music.
6: Dit is Crossroads Country Radio.
7: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
8: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
7: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.

country klassiekers. Line dance muziek. Maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om die is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat me verder niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Op het randje van de top 10, de nieuwe single van Luke Combs en Rethink Some Things. Hallo en hartelijk welkom terug, alle luisteraars van Nijhoff FM. Jullie horen Hits from the Heartland elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is de nieuwe single van Jason Aldean en Anytime Soon.

Country Classic deze week is een toepasselijk nummer. Speciaal gedraaid voor mijn dochter Caitlin, die op 10 september jongsleden getrouwd is met haar grote liefde Joey. Nummer 1 uit 2006 voor Heartland en I Loved Her First. That's from Heartland, the best in new country. Op nummer 8 deze week, hier is Luke Bryan.

Nico Witzel in Hits from the Heartland en Empty Words. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 5 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Er zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs.

Een van de grote national breakouts deze week. Het is de nieuwe single van Carter Faith samen met Wyatt Flores. And Nothing Better To Do. Hits from the Heartland, the best in new country. 2 uur lang met dit programma. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier is nieuwkomer Blake Wyton en zijn doorbraaksingle Bet On That.

24 voor Carrie Underwood en Out of That Truck. En de Country Throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Matt Geiger uit Australië en String By. Hey,

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een ex-autoverkoper wiens moeder erop stond dat de gitaren van de familie altijd zichtbaar in huis stonden. Logisch dat hij hierdoor geïnspireerd werd en al op 14-jarige leeftijd samen met zijn vader optrad in country bars. Omdat hij afkomstig is uit Californië, heeft de muziek van Merle Haggard en Buck Owens een grote invloed op hem gehad. Zijn stem is rauw en ongepolijst.
0: Deze week Spotlight on...
1: Gary Allen.

Spotlight on Gary Allen. Je hoorde drie hits van de zanger die ooit 12.000 euro kreeg van een echtpaar. Omdat zij een achtergelaten cassettebandje met een demo van hem hoorden in een truck die ze kochten. En daardoor de doorbraak van Gary Allen teweeg brachten. Every storm runs out of rain, man to man, and nothing on but the radio. It's from the heartland met Kevin Powers en Shaboozy. Here is Move On.

Casey Musgraves en hits from the Heartland en Dry Spell. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits from the Heartland. Met erin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1. Heel veel nieuwe muziek en natuurlijk ook een mooie primeur. We gaan het uur uit met Jelly Roll en Hands Up. Tot zo!

0: Hi, this is Tia McGrath. From the Netherlands to Nashville, Tennessee, and everywhere in between, you're listening to Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB0004547091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
2: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
3: Hey, this is Luke Combs.
4: I'm Dasha.
5: We're getting back.

Hij komt uit Polis, Georgia. Zijn naam is Cole Goodwin. Hij staat al een week of vier in de Country Airplay van deze week. En het nummer Howdy is deze week de Mighty Road Filler.

staat inmiddels met twee nummers in de Billboard Country Airplay charts. Cody Johnson met Horseback. En dit is de nieuwe Take Me Back, Leave Me There. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen met Ian Mansick.

Elke week new country of Americana of singer-songwriter in hits from the heartland van eigen bodem. We noemen dat de Dutch Barn. Je hoort Jennifer Eubank en haar nieuwe single heet Time Machine.

Lane Wilson en John Mayer en Phone Keys Wallet. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Jacob Hackworth en What Took You So Long.

De Hacha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart deze week. Het is de nieuwe Jordan Davis. En de opvolger van Barnan heet Mess. It's from the heartland, the best in new country. Hier is Shaboozy en Cowgirl.

Country throwback uit 2024 voor Scotty McQuarrie en Fall a Summer. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan. Hier is Chris Young.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. 10 tot en met 7 zijn zittenblijvers. Op 10, Get to Drinking, Zach John King. Op 9, Dan and Shay met Say So. Country and She Knows It van Luke Bryan staat op 8. En Lauren Elena featuring Chase Matthew met All My Exes op 7. Vorige week 4, deze week 6. 2 plaatsen gezakt. Be By You, Luke Combs en Stella Lefty had de nummer 1 van vorige week met Boston en zakt deze week naar nummer 5. 2 plaatsen de goede richting opgestegen, dus Love in Life Again, Ella Landry van 6 naar 4. En ook 2 plaatsen omhoog, Kid Myself, John Morgan in de 65ste week van 5 naar 3. Op 2 staat deze week Morgan Wallen, een plaats omhoog met Been By You. En dat betekent een nieuwe nummer 1 in de 21ste week van 2 naar 1. Hier is Kenny Chesney en Carry On. Be-

For the first time on Dutch radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Miranda Lambert, featuring Ella Langley en Snake Skin Boots. Hits from the Heartland, de beste new country. Dit is een nummer uit de top 10

langst genoteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart deze week. 65 weken en 2 plaatsen omhoog naar nummer 3. John Morgan en Kid Myself. And there you have him. Jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met Post Malone featuring Blake Shelton. En Pour Me a Drink. Groetjes!

0: Heeft uw organisatie informatie? Laat het ons weten. Op info@crossroadscountryradio.nl.
1: It's now time for Big Rig. He plays the best country songs for you right here on the Crossroad Country Radio. Listen in. Y'all turn it up.

0: country, bluegrass, americana en alle mooie muziekstijlen die er zijn, waar wij zo graag naar luisteren. En ik ga daarvoor eerst natuurlijk onze medepresentatoren. We zijn geen gasten, we zijn medepresentatoren. Leen, goedenavond.
1: Moet je die gast nou horen?
2: Goedenavond. Ja, gasten. Ja. Wij zijn een soort commensaals eigenlijk. Inwonerkosten.
0: Ja,
2: noem je dat ook alweer.
3: Ik denk dat het tijd wordt dat we de boel overnemen.
2: Ja, zullen we dat maar doen?
0: Ja. Goed, Aro, goedenavond.
2: Mag jij af en toe te gast komen?
0: Kijk. Johan weer voor de techniek. Je moet niet zoveel lachen dan hoesten. En Gerrit ook weer welkom voor het schuiven. Het medeschuiven. En we begonnen onze uitzending met Eli Young Band Skeletons.
3: Skeletten.
0: Oh, het zijn van die skeletten, maar dan meerdere.
3: Ik denk het.
0: Ja. Maar goed, daar zijn we ons programma mee begonnen. En de rest van de uitzending. Luister met plezier, want wij brengen het ook met plezier bij u.
2: De muziek is uitgezocht met heel veel plezier, dus dat moet eruit stralen.
0: Ja. Leen, maar jij mag gelijk wat meer gaan vertellen.
2: Ja, ik begin met een Bruce Springsteen klassieker. Daar heeft hij een aantal prachtige van geschreven, ook uitgevoerd door anderen. En stom toevallig loop ik aan tegen een mooie uitvoering van Tougher Than the Rest door de Schotse band Camera Obscura. Het nummer staat als bonustrack op een speciale uitvoering van hun album My Maudlin Career. Uitgebracht naar aanleiding van hun Australische tournee in 2019. En op dat album is dit dus de bonustrack.

0: lijkt wel of ze het echt zelf heeft meegemaakt. Hè?
1: Ja, het klinkt heel indringend.
0: Ja, ja, ja, zeker. Ja, dat is een maar leuke uitvoering dit.
1: Zijn ze sweeter dan de rest.
0: Ja. Ja, Camera Obscura.
1: Ja, uit Schotland. Schotland dus. Hè? Ja, ja. Opmerkelijk. Ja. Ja, hoe kom je daar nou weer aan?
0: Ja.
1: Zoeken.
0: Ja, jongen, ik weet niet waar ik allemaal tegenaan loop af en toe. Dan wordt een bult op mijn kop.
1: Maar het blijft verrassend.
2: Ja, ja, zeker.
1: Heerlijk.
0: Altijd leuk.
1: Nou, dan naar iemand die iedereen kent, Randy Travis. Ja. Onze grote vriend trouwens. Van een van zijn verzamel CD's met de best of. En daarvan On the Other Hand.

0: song Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Ja, ik zal er maar drie opnoemen weer, want die had ik weer uitgekozen voor vandaag. Dus, en dat zijn Mr. and Mrs. G.W. Baker. En die had het nummer New Marked Wreck. Ja, dat was hem. En dan, ja, voor ons allemaal al bekend, denk ik. De man die is in het beginperiode van Bristol begonnen is in 1927. Jimmy Rodgers. Hij was een van de... En die... dat moeten we echt niet gaan doen nog. Sleep, baby sleep. Maar we moeten even deze twee even wakker blijven, vind ik. En dan als laatste... Teneva Rambles. Miss Liza Poor Girl. Ja. Dat zijn de drie voor vanavond.

0: van vanavond. En ik wilde een kleine wijziging geven.
1: Nou, nee. Nee, het is geen wijziging. Maar ik dacht dat jij dacht dat die laatste een zanger was.
0: Ja, of, nou, een klein beetje wel.
1: Ja, nou ja. Goed, het waren wel zangers. Maar het was meer een band.
0: Oh, een band.
1: De Geneva Ramblers.
0: Ah, dankjewel.
1: Het suggereert altijd wel dat het een groep is.
2: Dat er meer zijn dan.
1: Ja.
0: Yeah. Oh.
2: Ja. Ja. Ja. Had jij ook wel geweten, hoor. Dat
1: maar
2: je... Er ontgaat een mens wel eens wat.
0: Zeker, ja. Zeker. Maar de volgende weer niet, want daar heeft Leen weer een mooie keuze gemaakt.
1: Volgende, ja, dat is ook een band.
0: Ja,
1: ja. Ja, ik zeg het er maar eerst bij.
2: O, jee.
1: Want we kennen natuurlijk de Del McCoury Band. Die wordt hier regelmatig gedraaid. En voor zover we dat weten, of nog niet, spelen naast pa Del ook zijn zoons Ronnie en Rob McCoury in die band. Respectievelijk op mandoline en op banjo. Maar kleintjes worden groot. En Ronnie en Rob McCoury die besloten in 2009 om samen met de Lee Boys, wie kent ze niet, een korte tour te gaan maken zonder de rest van de Del McCoury Band. Dat was een succes. En met een wisselende bezetting van andere muzikanten vormden ze vervolgens de Traveling McCoury's. Zonder overigens hun vader te laten zitten, want ze bleven ook lid van de Del McCoury Band. Ter geruststelling dan maar even. Inmiddels maakten ze als Traveling McCoury's in 2012 en 2018 al twee studioalbums. En in 2025 volgde een derde. En dat draagt als titel One Chord That Rings True. Met daarop ook covers van nummers van anderen, waaronder dit... The Hole of the Moon van de Waterboys.

0: The angels rejoiced last night.
1: Prachtig.
0: De Louvre Brothers, hè?
1: Ja.
0: En ja, Lucy Kaplansky, die was de mooie.

0: Goeie uitvoerende van de. En onder andere bijgestaan door Larry Campbell op de pedalsteel, de gitaar, de citaren enzovoorts. En daar waren nog meer mensen bij betrokken. Pracht van een opname. Altijd.
1: Heel mooi. We hadden het hier in dit programma onlangs over het concert dat de Eagles in 1994 gaven. Je weet wel, toen volgens hen de hel was bevroren. Oude koeien werden al dan niet voor even teruggeduwd in de sloot. En de heren maakten voor MTV een akoestische show om nooit te vergeten. Vandaag nog eens een nummer van die memorabele avond. Tequila Sunrise.

0: klinkt gewoon even anders, maar het is ook mooi.
1: Ja.
0: Ja? De live uitvoering van Tequila Sunrise.
1: Ik ben het helemaal met je eens, Leen.
0: Ja, gelukkig.
1: Oh,
0: ik zocht al goedkeuring in je ogen.
2: Ja. Houd die papier ertussen.
1: Ja. Ach, joh, en anders moet je altijd terugvallen op een liedje van Stonewall Jackson. Blues,
0: okay.
1: Plus blues, I lose.

0: Ja, het is wat, hè? Blues en booze. Terwijl, ja, blues en drank, en dat leidt tot niets. Dus, hè? Nou.
1: Nou, wel tot dit mooie liedje.
0: Ja, Stonewall Jackson. Op zijn op een CD, The Best of Stonewall Jackson. En het zijn inderdaad prachtige liedjes. En hij is een pracht van een zanger.
1: Oké. In 2023 kwam er een album uit ter ere van Nancy Griffith, die 2 jaar eerder was overleden. Het album heet More Than a Whisper, Celebrating the Music of Nancy Griffith. Het is een compilatie van liedjes die door Nancy Griffith zijn geschreven en werden gecoverd door haar vrienden en haar fans, zoals Molly Tuttle, Lyle Lovett, Steve Earle, John Prine en vele anderen. De laatste, John Prine dus, die nam samen met zangeres Kelsey Walden het nummer Love at the Five and Dime op. Ja, dat klopt. Nancy Griffith nam dit nummer zelf ook op in 1986 voor haar album Last of the True Believers. Maar hier zijn John Prine en Kelsey Walden.
2: Rita was 16 years, hazel eyes and chestnut hair. She made the Woolworth counter shine.

0: Love at the Five and Dime. Ja, nou. Uit Action of zoiets, hè? Zeg maar, om het eventjes... als je niet weet wat de Five and Dime is, bedoel ik.
1: Ja,
0: de supermarkt, zoiets. Goed.
1: Ach,
0: John Prine in ieder geval.
1: Soms een hele goede ontmoetingsplaats zijn voor mensen.
0: Dat is het nog, denk ik.
1: Zo hier, nou, bij sommige winkels denk ik van, ga naar een andere. Soms ook niet. Denk ik,
0: okay.
1: Daar hoef je niet moeilijk over te doen. Neem nou Evangelina.
0: Ah.
1: Daar wordt veel over gezongen natuurlijk. Want het is een mooie aanleiding blijkbaar. Ja. En iedereen kent Evangelina. En dit keer is het in de versie van Diana Jones. Die kennen we lang niet allemaal.
2: Nee.
1: Als we die kennen, dan komt dat omdat je wel eens naar Countryland luistert. Nou, daar komt ze dan wel eens in voor. Maar het is een beetje heel bescheiden zangeres. Maar ze heeft liedjes geschreven die door anderen weer zijn gezongen. En ik probeerde de hoes te lezen, maar het is een beetje gelige lettertjes. Dus op niveau van, weet ik veel, op een zwarte ondergrond.
0: Oh.
1: Nou, dat kan ik met mijn bril niet eens halen. Dus dat doe ik ook niet. Maar, reden te meer om gewoon naar dit mooie liedje te luisteren.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Ik danste mijn jeugd door en bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
2: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
1: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43IMGB 00045-47091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: stijlen die wij kennen, country, bluegrass, oldtime. En voor de rest ga ik er niks over zeggen, want we gaan alleen maar luisteren. Jullie wat vertellen af en toe.
1: Ja.
0: Ja. We begonnen het tweede uur. En dat weet ik even niet. Ik kom wel tegen de Fox Point. Maar niet de Fox Point Rounders. En of dat toevallig te maken heeft met de platenmaatschappij Rounders, dat durf ik niet te zeggen. Maar nee, de muziek was goed.
1: Ja, de muziek was goed. En dat, het waren gewoon lui die in Fox Point wonen.
0: Dat zou kunnen, ja. Ja, dat klopt. Want die plaats is er, ja. Dat hij goed leen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké, nou dan houden we het daarop.
0: Wat ze zongen was She Took My Heart.
1: Oh, geweldig.
2: Ja.
0: Als ze van mij maar afblijven.
1: Ja.
2: Nou, ja. Moet je ook niet weggeven.
0: Nee, wil ik ook niet.
2: Nee, nou dan.
1: Amerikaanse zangeres Ellen Jewell, die draaien we hier niet zo vaak. Waarom dat is, weet ik niet. En ze komt nog wel uit Boise, Idaho.
2: Oh.
1: Een mooi gebied in de Verenigde Staten. Ja. En aan beschikbaarheid van repertoire ligt het ook niet, want ze heeft 9 studioalbums op haar naam en 3 livealbums. 1 als soloartiest en 2 met de band The Sacred Shakers.
2: Oh.
1: Ja, zegt u dat wat?
2: Nee.
1: Ook niet.
2: Nee.
1: Nou, misschien komt het dan doordat ze geen uitgesproken countryzangeres is en ook een ander repertoire zingt als The Blues.
2: Nou ja, dat kan de beste overkomen.
1: Zonder, al dan niet zonder boers. Huh? Ik vond haar vertolking van een geweldige klassieker, A Satisfied Mind, van countryzanger en fiddlespeler Red Hayes uit 1954. Dat talloze keren is gecoverd door andere countryartiesten, maar ook door zangeressen als Mahalia Jackson en Ella Fitzgerald. Ik heb eventjes gezocht naar een YouTube-uitvoering van Mahalia Jackson met die geweldige stembeen.
2: Huh?
1: Maar toevallig houdt ze zich bij dit nummer een beetje in. Dat vond ik dan wel heel jammer.
2: Ja.
1: Nou goed, hoe dan ook, hier is Ellen Jewell met A Satisfied Mind.

0: precies op tijd. Leen.
1: Was dat?
2: Ja.
1: Alan Jewell.
0: Geweldig.
2: Dat was nog steeds Alan.
0: Stem, oh. Zeg.
1: Ja, ja.
0: Oh, mooi vlekkeloze versie.
2: Ja.
0: Die kan. Ja, nou ja, dat ze zoveel platen heeft gemaakt, dat kan ik me wel voorstellen. Nee, oh, nee, want met zo'n stem kun je bijna alles.
1: Ja, ja. Ja, zeker, ja.
0: Oeh,
1: ja, en zit je ook niet aan een bepaald repertoire vast?
0: Wel, nee. Nee, nee, je gaat gewoon zingen en iedereen valt stil.
2: Ja. Dat zeker. Ja.
1: Prima.
0: Heerlijk.
1: Nou, leuk.
0: Yes. Dat
1: hebben we ook weer gehad.
0: Ja. Nou, zie je nou maar eens wat van die cd's te pakken te krijgen. Ik sta in de rij.
1: Ja, geloof het.
0: Ach, ja, nou ja, goed. Dan maar weer gewoon terug naar de bluegrass.
2: Ach, leuk.
0: Ja.
2: Ben ik helemaal weg van.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Nou, dat verbaast me. Maar goed. Ja, Heartache Looking for a Home. Oh, dat is gelijk ook het liedje dat je zo meteen gaat horen van Charlie Sizemore.

0: En hier geniet ik nou van, hè?
1: Je bent niet de enige. Charlie Sizemore. En hij deed het binnen de 2 minuten, hè? Dat hele doe van heartache, looking for a home. En toen was het thuis.
2: Eigenlijk zou je moeten zeggen, over een heartache moet je niet langer zingen dan 2 minuten. Want het is bedroeftig genoeg. Toch?
1: Heartache. Ja, dat is waar. Dat, dat brengt wat droefenis in de wereld.
2: Ja.
1: Maar ja, ze hebben er zoveel liedjes over kunnen schrijven. Dat je denkt van, ja, vooruit dan maar. Hè?
2: Ja, wat dat betreft is wel draaglijk. De Honeycutters. Dat is een 5-koppige groep uit North Carolina in de Verenigde Staten. Waarbij oprichter, leadzinger, akoestisch gitarist en producer Amanda Ann Platt hoofdzakelijk de liedjes schrijft. De band heeft inmiddels 8 albums op hun naam staan, plus een EP. En hun derde album heet Me Oh My en komt uit 2015. En ik vond erop het nummer Carolina. Een heerlijk nummer met in de begeleiding een heerlijk speelse pedal steel gitaar. De Honeycutters.

0: The Honeycutters.
1: Yeah. Now, yeah. Before you knew Caroline.
0: Wat zeg je?
1: Before you knew Caroline.
0: Ah, before you knew Caroline. Ja, ja.
1: En ja. Nu kennen we haar.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, zeker.
1: Een beetje.
0: Nou, in ieder geval een beetje beter leren kennen.
1: Ja, ja. Nou, die pedalsteel was wel heel fraai, hè?
2: Dat, ja, lekker, hè?
1: Ja, de drummer vindt er een beetje doorheen te jassen, maar dat, ja, ach, ik moet niet zeuren.
2: Een instrument wat de laatste tijd ook regelmatig bij Countyland in de studio te horen is, de pedalsteel, hè?
0: Ja, dat is altijd we, zo letten geweest. Er nu een beetje op, hè?
2: Ja,
0: als
2: ja,
0: we er eentje voorbij zien komen, zeg, hé, hey, hier jij.
2: Ja.
0: Goed.
2: Maar prima.
0: Ja, de Honeycutters.
1: Oh, dan mag ik weer.
2: Ja, jij ja, mag weer.
1: Heerlijkheid toch.
2: Ah, oh, lekker hè.
1: Ja. Nou, het zal menig luisteraar zijn opgevallen natuurlijk, want als die geregeld naar dit programma luistert, dat er nogal wat Tom T. Hall in de uitzendingen komt.
2: Ja.
1: Want ik had al wel wat cd's hoor van hem, gelukkig. Maar ik heb nou die van Bear Family, met erop 22 stuks hè.
2: Oh.
1: En er staan natuurlijk diverse dingen op die we al lang kennen. Maar het is helemaal niet erg om het nog eens te horen.

0: Naar goed advies hè, van Tom T. Hall. Do it to someone you love. Wat is er, Gerrit? Oh nee, ik dacht even dat hij een wijs woord over de muziek ging brengen. Maar daar weet hij ook alles van trouwens hoor. Tom T. Hall.
1: Oké, samen maakten Alison Krauss en Union Station sinds 1989 7 studioalbums en een live album. En solo nam Krauss 4 albums op met anderen. Op en met anderen moet ik zeggen. Waaronder Robert Plant. En ook nog eens 4 of zo. Nou, hoe dan ook. Ik heb de tel kwijt. Vooral die 2 met Robert Plant.
0: Daryl Scott.
1: Oh, Daryl Scott. Oké. Met Robert Plant, die legt aan geen windeieren. Maar daar laat ik graag een andere keer nog eens wat van horen. Voor deze week koos ik voor een nummer van Alison Krauss' meest recente studioalbum met Union Station. Arcadia uit 2025. Het is een heel mooi nummer getiteld Richmond on the James. Een tranentrekkend lied naar een gedicht van een G.T. Burgess uit 1864 over een veldslag die tijdens de burgeroorlog werd uitgevochten bij Richmond in Virginia in de Verenigde Staten van Amerika.

0: falling at your feet.
1: Ja.
0: Daniel Lanois, Bono, beide schreven het liedje ook. Ja, en zongen het uiteraard. En dus dat zorgde voor heel wat sfeervolle instrumentalen, zo hier en daar. Dat, echt dat sferische geluid dat je bij Daniel Lanois nog alles hoort.
1: Hij heeft ook een album geproduceerd met Bob Dylan, hè?
0: Met meerdere mensen.
1: Ja, ja, ja, bij meerdere.
0: Maar beroemdheden. Ja, ja. En dan denk je van, hey, hij geeft toch weer een heel andere wending aan dan de oorspronkelijke figuur misschien gewend is.
1: Ja.
0: Ja, ja, en dat is de grote eigenschap van Daniel Lanois. Toen dat ooit begon, dacht je van, jongen, daar moeten we meer van hebben.
1: Ja.
0: Nou, is gelukt.
1: Nou, is gelukt, inderdaad. Goed, het tweede studioalbum van Zac Brown Band. De Zac Brown Band. You Get What You Give uit 2010. Daar gaan we een nummer van draaien. Dat heet Colder Weather. Want ja, dat komt er weer aan en dan moet je meedoen. Hoog tijd zullen velen zeggen. Maar voor anderen kan de zomer en de milde herfst niet lang genoeg duren. Maar dit lied gaat over de negatieve kant van het koude weer. Gaat over een trucker die een liefje heeft in Kansas City, maar dit terzijde. Maar door het koude weer zien ze elkaar niet zo vaak. Met alle gevolgen van dien. Ja, ook liefde kan bekoelen, zo blijkt.
0: Dat zijn.

0: Zac Brown Band uit 2010 met Colder Weather.
1: Ja, je zou het er warm van krijgen.
0: Ja.
1: Ja, subtiele momenten en die gierende gitaren. Ja. En dan die vlekkeloze stem van Zac Brown.
0: Ja.
1: Heerlijk, heerlijk. Ja, is weer iets anders dan de Osborne Brothers. Once More, deel 1 en deel 2. Dus het zijn er dan maar liefst 24 nummers, hè. En we hebben ze nog niet eens alle 24 gehad. Dus we gaan gewoon verder waar we gebleven zijn.

0: Oh, weer zo'n mooie korte, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, je kunt soms kun je heel veel dingen zeggen in een korte tijd.
2: Zeker.
0: En dan toch geloofwaardig overkomen.
1: Ja. Precies. Ja.
0: Die Osborne Brothers in Arkansas. Ja, wij hebben bijvoorbeeld Gorinchem als plaats, maar daar zeggen we Gorkum tegen.
1: Ja.
0: Zo of zeggen ze daar
1: als hij uit die buurt komt, zeg je er zelfs Gorkum tegen.
0: Ja, zeker. Nou ja, daar zeggen ze in plaats van Arkansas. Ja. Het is een Arkansas.
2: Oh.
0: Ja, ja, ja, ik vind dat ik vind het mooi.
1: Ja. Een zangeres waar ik nog nooit een nummer van draaide is Iris DeMent.
0: Nou, dat werd dan wel hoog tijd, ja?
1: Ja. Vandaag zet ik het erin. Nee. Ik beloof het.
2: En nu zelfs de mooiste, vind ik.
0: Dat hebben wij, Johan, hoe vaak hebben we Iris die hier is en ook weer daar is,
1: ja.
0: wel gedraaid. Want ja,
1: ja.
0: Het is zo'n unieke zangeres. Iedere keer denk je van, oh, ze gaat weer huilen.
1: Ja. Nou ja, goed, het is in ieder geval geen irisloze periode geweest.
0: Nee.
1: Ik zet het vandaag recht met een nummer van haar debuutalbum, studioalbum Infamous Angel uit 1992.
0: Die is
1: Our
0: mooi.
1: Town.
0: Ja, die is mooi.
1: Ja?
2: Ja.
1: Ja. Dat werd ook opgenomen door Kate Rusby, zeg me helemaal niks. En The Trampled by Turtles. Dat vind ik zo'n mooie band. Geweldig, als je zo heet als band.
0: Ja, dan moet je gevoel voor die woord hebben. Ja, dat moet je ook wel bij Iris.
1: We horen ook Al Perkins op de dobro.
0: Hmm.
1: En wat duidelijker nog, horen we Stuart Duncan op de fiddle. En die naam die sprak me aan, want hij is niet alleen een sessiemusicus wiens naam je vaak tegenkomt, maar hij speelde ook mee met Bertolf op zijn Bluefinger album.
0: Ja, ja, ja.
1: Hier is Iris DeMent met het beeldende nummer Our Town.

0: Iris Dement met haar vertolking van Het Dorp.
1: Het Dorp.
0: Dat is een vond dit toch wel vrolijk te klinken.
1: Fraaie uitvoering van dat mooie dorp.
0: Ja, zeker. Ja,
1: heerlijk.
0: Mooi.
1: En dat is dus Iris, hè?
0: Ja.
1: Ja, maar goed. Nee, geeft allemaal niks. Leen.
0: Nee, maar ik had ze achteraf wel eens eerder gedraaid. Samen met John Prine.
1: Ja. Ja. Nee, dat, we nemen je niets kwaad.
0: Nee, maar zo zie ik het ook niet, hoor.
1: Nee.
0: Nee, ik kruip niet in de verdediging.
1: Nee.
0: Want er is zoveel om uit te kiezen.
1: Juist.
0: In mijn geval.
1: Nou, dat doe je ook heel aardig. Dus dat,
0: Al niet tegen.
1: Nou, oké. Ik heb een verzamel-cd die heet More Songs About Love and Despair. Daar zit allerlei ellende bij natuurlijk. Songmania heet die. Maar dan kom je weer mensen tegen als Alison Krauss, die hebben we net gehoord. En dan heb je Ray Wiley Hubbard. Ach, en Beth en April Stevens. En helemaal aan het eind, bijna aan het eind, kom ik de Burns Sisters tegen. Die kende ik niet. Maar die doen een leuk nummer met Runaway Train.

0: Met mooie damesstemmen, hè? De Burns Sisters. Runaway Train, geschreven door een T. Burns. Dus of dat nou pa of een van de dames zelf is geweest, we zullen het niet weten, want er staat geen gegevens op. Maar, en dan zit ik te kijken naar de hoes natuurlijk, en dan denk je van, oh, het volgende nummer, dat is heel erg mooi. Closer to Home van Carrie Newcomer. En dan denk ik van, ja, die moet ik nodig weer eens een keer draaien. Want ik heb al 8 of 10 cd's van haar. En de een is nog mooier dan de ander. En je doet er de luisteraar zo'n ongelooflijk plezier mee. En dat is... Ja. En dan... Ja, dan Leen, jij kent haar niet heel goed, geloof ik. Hè?
1: Denk het niet.
0: Nee. Dan kunnen we dat ook weer rechtzetten.
1: Ja, als de beek niet buiten zijn oever streed, dan zit ik de volgende keer nergens met gespitste oortjes.
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Ja, want ik ben toch altijd benieuwd wat jij weer voor elkaar krijgt. Dus dat is mooi.
2: Ja.
0: En leuk. En interessant. En je leert er wat van.
1: Ja, zo is het.
2: Zeker. Ja. Goed, we hebben weer een leuke uitzending gehad. Een fantastische uitzending met veel rustgevende muziek.
1: Ja,
0: maar toch intens vrolijk soms. Ja. En ook instrumentaal toch behoorlijk inpakkend en uitpakkend. En, maar ja, geen wilde herrie.
2: Nee, dat deze keer niet. Nee.
0: Nou, we zijn meestal vrij rustig. Ja. Maar er zitten ook wel eens lekkere knallers tussen.
2: De oudjes zitten er rustig bij.
1: Zack Brown, die hakte er iets meer aan.
2: Maar dat was even om wakker te blijven.
1: Nou ja, het was ook koud weer, dus
0: dan moet je een beetje warm zien te blijven.
2: Ja. Zo is dat. Zeker.
1: Nou, lekker toch?
2: Ja.
1: Dan gaan we ontspannen naar huis.
0: Ja,
2: zeker.
1: Maar niet voordat jij de groegemeente nog een keer hebt toegesproken.
2: Dat ga ik zo even rustig aan proberen. Ik zit even naar mijn tijd te kijken, dus we hebben nog even. Kijk, volgende week, die week erop, dan zit hier er weer.
0: Ja, nee, dat zit er wel in, ja.
2: Ja.
1: Ja, tenminste, ik heb het in mijn agenda staan.
0: 24. Ja, ik ga er automatisch vanuit. Dus
2: mij staat het tot 2027, eind 2027 in mijn agenda.
1: Oh, hallo.
0: Jee.
2: Ja.
0: Nou, zo ver snel ben ik niet meer.
2: Nee.
1: Ja, wij zijn ook iets ouder en wat voorzichtiger. Ja,
0: en men kijkt wel op de kalender altijd van, oh ja, dat gaat binnen C, oh, dat is de, ja, en dan 2 weken later weer. Het gaat zo lekker door tot Nou, en dan regel je daar je bezigheden aan.
2: Ja. Nou ga ik toch heel rustig aan proberen jullie te bedanken.
0: Punt aan te draaien.
1: Graag gedaan. Wij bedanken jou.
2: Ja, fijn, dankjewel.
0: Ja, het was weer leuk om hier te zijn, hoor.
2: Nou ja, ik vind het altijd een fantastisch iets als we zo met elkaar dit kunnen doen. En nou weer zoveel jaar, want vergeet niet in februari, dan bestaan we 30 jaar, hè?
0: Ja, ik duur het al 50 jaar, hè, geloof ik.
2: Ja, maar die 30 jaar hopen we kunnen te vieren in de eng.
0: Toe maar.
2: Maar dat komt. Luisteraars, dan ga ik u bedanken voor weer het aanwezig zijn aan de radio. Gekluisterd met uw oren tegen de luidspreker om dit te kunnen behoren. Luisteraars, ik bedank voor het luisteren.

0: Dit is Crossroads Country Radio.
1: Leuk dat je luistert.
2: Goedenavond.
0: Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
3: In Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
4: Welkom bij deze aflevering van Crossroads. We trappen dit eerste uur meteen ijzersterk af met vurige Americana, prachtige Made in Holland parels en een uniek eerbetoon in onze original van de week. Mocht je op zoek zijn naar echte, pure verhalen, verpakt in hartverwarmende melodieën, dan zit je de komende twee uur gebeiteld. Laat de muziek het werk doen.

We beginnen deze uitzending met een warm aanbevolen blokje van X Connolly, de Britse ambassadeur van de traditionele honky tonk country. Afkomstig van zijn album Yesterday's Man brengt Connolly een onvervalst, weemoedig geluid dat doet denken aan de hoogtijdagen van de ouderwetse Nashville en Texas kroegen. Met zijn rauwe, eerlijke stemgeluid en tijdloze songwriting bewijst hij dat topkwaliteit country net zo goed uit Oxfordshire kan komen als uit het hart van de Verenigde Staten. De eerste song die je hoorde was When You Had The Chance. Vervolgens luister je nog naar Come Back Around en de titelsong van het album.

ENOW levert het album van de maand Canyon Falls Trailer Band. De singer-songwriter uit Kentucky staat bekend om zijn scherpe, verhalende stijl, waarin het ruwe plattelandsleven centraal staat. Leanne is een prachtig voorbeeld van zijn meeslepende songwriting en rauwe zang. ENOW schreef veel van zijn vroege nummers tijdens zijn werk in de olievelden, wat zijn muziek die onmiskenbare authentieke en poëtische rand geeft.

Een verrassende en ijzersterke samenwerking op de single You're Driving Me Away. Rootslegende Dave Elvin en stemactrice countryzangeres Grey DeLisle bundelden de krachten. DeLisle is bij het grote publiek wellicht bekender als een van de meest gevraagde stemacteurs in Hollywood. Zo spreekt ze onder meer Daphne in Scooby-Doo in. Maar in de rootsmuziek maakt ze minstens zoveel indruk. Dit dynamische duet laat haar veelzijdigheid en rauwe vocalen perfect tot hun recht komen.

0: De original van deze week.
1: Voordat het een grote hit werd in talloze genres, brachten de Bee Gees Words uit in 1968. Wist je trouwens dat dit iconische nummer oorspronkelijk geschreven was voor de bekende Britse acteur Richard Harris? Hij nam het echter nooit op, waarna de broers Gibb besloten het zelf in te zingen. Het resultaat was een wereldwijde klassieker, met een van de meest herkenbare melodieën uit de pop- en rootsgeschiedenis. In het tweede uur meer.

Uit haar veelgeprezen album The Rise and Fall of American Kids horen we Karen Jonas met Let's Go to Hawaii. Deze Amerikaanse artiest uit Virginia weet als geen ander te spelen met retro-invloeden, ironie en nostalgie. Jonas staat erom bekend dat ze haar albums volledig onafhankelijk en via crowdfunding financiert, waardoor ze absolute artistieke vrijheid behoudt. Let's Go to Hawaii combineert speelse teksten met een klassieke country sound die heerlijk wegluistert.

De act van de maand is de Canadese troubadour Colter Wall. Met zijn diepe, kenmerkende bariton brengt hij op Calgary Roundup de traditionele cowboyfolklore weer helemaal tot leven. Colter Wall is de zoon van de voormalige premier van Saskatchewan, Brad Wall. Colter koos echter niet voor de politiek, maar voor het hoeden van vee en het maken van authentieke westernmuziek.

De veteranen van Exile zijn terug met de kerstverse single Habanero. De band, die in de jaren 70 begon als popgroep met de megahit Kiss You All Over, maakte in de jaren 80 een succesvolle overstap naar de countrymuziek. Met Habanero laten ze horen dat hun harmonieën en muzikale energie na al

0: Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: In het Made in Holland blokje richten we de schijnwerpers op Niels Buis met zijn nummer Runaway, afkomstig van het album Courageur. Buis is een opvallende verschijning in de Nederlandse roots en country scene. Hij weet een internationale sound neer te zetten die niet onderdoet voor de acts uit Nashville. Met Runaway levert hij een aanstekelijke, goed geproduceerde track af die bewijst dat kwalitatieve country van eigen bodem springlevend is.

Jacques Mees wordt niet voor niets de Nederlandse Bob Dylan genoemd. Samen met zangeres Kathleen Willems brengt hij een prachtige uitvoering van Dylans klassieker She Belongs to Me. Deze harmonieuze samenwerking met Willems is een absoluut pareltje voor de liefhebber.

We sluiten dit blokje af met Tony Willet. Als voormalig leadzangeres van Pussycat veroverde ze in de jaren 70 de wereld met hits als Mississippi. Op haar solotrack Impressions laat ze horen dat haar karakteristieke warme stemgeluid nog altijd staat als een huis. Willet levert hiermee een prachtig, rijp luisterlied af dat dateert uit 2012.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Tijd voor wat Latijns-Amerikaanse roots met de legendarische Mexicaanse groep Los Tigres del Norte en hun single Mexico Sigue de Pie. Deze band draait al mee sinds de jaren 60 en heeft meer dan 30 miljoen albums verkocht. Ze staan bekend om hun krachtige verhalen en liedjes, ook wel corridos genoemd, over sociale thema's. Dit nummer is een hartverwarmende hymne over veerkracht en nationale trots.

We keren terug naar het album van de maand met de titeltrack van Ian Noe's Canyon Falls Trailer Band. Noe trekt de luisteraar moeiteloos mee in zijn filmachtige schetsen van het leven in de woestijn en kleine dorpen in het Amerikaanse binnenland. Zijn unieke stemgeluid wordt vaak vergeleken met een jonge Bob Dylan of John Prine. Dit nummer vormt het hart van de plaat en onderstreept zijn uitzonderlijke talent als verhalenverteller.

We sluiten dit eerste uur af met Red McAdam en een toepasselijk getitelde country music van zijn plaat The Fast Life Is Killing Me. McAdam staat bekend om zijn ongecompliceerde no-nonsense benadering van het genre. Hij keert terug naar de essentie van country. Drie akkoorden en de rauwe waarheid. Een heerlijke afsluiter van dit eerste uur, die de ziel van de traditie perfect samenvat. We hebben genoten van Ian Away, Colter Wall, prachtige Nederlandse bijdragen en nog heel veel meer. Blijf hangen, want in het tweede uur gaan we op dezelfde voet verder met onder meer George Strait, Dallas Burrow en de cover van de week. Tot zo in deel 2.

0: Welkom terug bij het tweede uur van Crossroads. Maak je borst maar nat, want we hebben weer een uur boordevol muzikale parels voor je klaarstaan. Zometeen hoor je onder meer ons eerbetoon aan topsongwriter Dean Dillon via George Strait. Zetten we Dallas Burrow in de spotlight en duiken we in een bijzondere cover van de Bee Gees. We trapten het tweede uur swingend af met Kimberly Down en haar single Two to Two Step. Down staat bekend om haar opwekkende eigentijdse country sound met een sterke traditionele knik. Two to Two Step nodigt direct uit om de dansvloer op te zoeken. Met haar innemende stem en pakkende ritmes zet ze meteen de juiste toon voor dit tweede deel van de uitzending.
1: Sweetly taking his time.

0: blackjack go.
1: So if you're ever up to Siree Pete's and you hear one hell of a wail, you know it's that devil bellering around about them knots in his tail.
2: You'll know it's that devil bellering around about them knots in his tail.
3: Nogmaals aandacht voor het album van de maand, Canyon Falls Trailer Band van Ian Noe. Op She's Familiar etaleert Noe opnieuw zijn scherpe oog voor detail. Hij observeert en beschrijft alledaagse menselijke tragedies op een manier die weinig acts hem nadoen. Met zijn rauwe vocalen en meeslepende melodie vormt dit nummer een van de artistieke hoogtepunten van de plaat.

Kimberly Kelly brengt met haar single 40 een heerlijke dosis nostalgische 90s country sound. Kelly groeide op in Texas en werkte jarenlang in Nashville als achtergrondzangeres voordat ze zelf doorbrak. 40 is een humoristische en eerlijke ode aan het ouder worden en het omarmen van een nieuwe levensfase.

0: William Beckman levert met zijn single You Only Love to Break My Heart een klassiek klinkende country ballad af. Beckman, afkomstig uit de grensstad Del Rio in Texas, combineert traditionele country naadloos met mariachi-invloeden en vintage pop. Zijn fluweelzachte klassieke stemgeluid doet denken aan grootheden uit de jaren 50 en 60. Dit nummer is een hartverscheurend mooie ode aan de liefde en het bijbehorende hartzeer.
1: Fresh New Country.

0: De cover van deze week.
1: Eerder in het eerste uur hoorden we het origineel van de Bee Gees. Maar voor dit album riep Barry Gibb de hulp in van niemand minder dan countrykoningin Dolly Parton. Samen staken ze Words in een prachtig, meeslepend countryjasje. Barry Gibb trok voor het album Greenfields naar de beroemde RCA Studio B in Nashville om zijn Bee Gees klassiekers op te nemen met zijn persoonlijke countryhelden.

De opkomende artieste Madison Hughes laat van zich horen met de single Riding to New Orleans. In Riding to New Orleans weet ze een heerlijke, zwoele, southern sfeer neer te zetten, waarin folk, country en swamp pop samensmelten.

0: warm aanbevolen.
1: In het songwriterblokje eren we meesterschrijver Dean Dillon, de man achter talloze hits van George Strait. Dillon schreef Unwound in 1981, wat Straits allereerste grote doorbraakhit werd. Op de Chair lieten ze zien hoe briljant een songtekst kan zijn. Het nummer heeft namelijk geen traditioneel refrein. Met Oceanfront Property leverde Dillon een van de slimste en meest iconische woordspelingen in de countrygeschiedenis af. Drie absolute klassiekers, geschreven door Dean Dillon en vertolkt door George Strait.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: We passeren de grens en gaan naar Mexico. Michael Salgado met Ensenama a Olvidar. Wat leer me om te vergeten betekent, eigenlijk is dat een universeel country thema. Liefde die voorbij is, iemand die je probeert los te laten en ondertussen toch steeds weer aan die persoon denkt. Salgado brengt het vanuit de Mexicaanse muziektraditie.

Met 24/7/365 hoor je Walker Montgomery als de zoon van countryster John Michael Montgomery en het neefje van Eddie Montgomery van Montgomery Gentry. Heeft Walker het vak met de paplepel ingegoten gekregen. Toch bouwt hij vastberaden aan zijn eigen weg binnen het genre. Met 24/7/365 levert hij een eigentijdse energieke country track af die bewijst dat het muzikale DNA in de familie Montgomery overvloedig aanwezig is.

0: Honest.
1: In de spotlight zetten we de Texaanse troubadour Dallas Burrow, centraal met werk van zijn album Modern Day Vagabond. Op Let It Shine bundelt hij de krachten met alt-country-icoon Kelly Willis, wat resulteert in prachtige, harmonieuze vocalen. Op Whole Different Angle werkt hij samen met Red Dirt-legende Mike McClure. Burrow levert met zijn rauwe, doorleefde stemgeluid en poëtische teksten een prachtig eerbetoon af aan de rijke Texaanse singer-songwriter-traditie.

0: life from a whole different angle. I had stars in my eyes and my soul was star-spangled. Well, I started seeing life from a whole different angle. We must fight our own demons, bring out the angels. Well, I started seeing life from a whole different angle.
1: We sluiten in stijl af met de Canadese zanger Jade Eagleson en zijn single Coming Soon to a Honky Tonk Near You. Eagleson bezit een van de meest opvallende, diepe, neo-traditionele countrystemmen van de jongere generatie. Met zijn neo-traditionele sound brengt hij het klassieke 90s countrygevoel naar de 21ste eeuw. Zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Crossroads Radio. We hopen dat je hebt genoten van George Strait en Ian Noe tot de swingende uitsmijter van Jade Eagleson. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: Hoi, ik ben Camiel Janssen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.
1: Hallo, dit is Dick van Altena. Ook ik luister naar de programma's van Crossroads Country Radio.

0: Hi, this is Kaylee Leith, and you're listening to Crossroads Country Radio, the station with all our favorite country songs.
1: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Dit is van Sandra Mooi.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Jo Annelen.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren. Want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

Acá la galera, acá la gente, acá

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.